Voor het eerst door liefde overmand. Smoor verliefd in een ver land, maar ik liep weg

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Radio Nova.
1: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
2: Oei, zei dat hoor. Zou dat allemaal echt zijn? Als ik nou zo weet zingen, wil de geloven dat ik dan

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid tienduizenden mensen

0: zijn op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. 3 anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar 2 verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van 1000 onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs 1 iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in 1 dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een per

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend.

0: Want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er binnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Zo, ik denk dat wij helemaal klaar zijn. Het is zondagmorgen, het is 9 uur voorbij. We zijn weer betrokken voor 3 uur lang Hallo Weekend hier op Radio Nova. Even kijken hoor, of dat ik een verbinding kan maken. Ik ben hier niet alleen vandaag, hè. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, ons Gerda is er natuurlijk ook weer bij. Gerda zit hier niet voor niets, want zij is er natuurlijk weer om jullie te ontvangen aan de telefoon. Zij bekijkt onze Facebookpagina, zij bekijkt alle berichten die worden gestuurd via de Radio Nova app. En ja, zij staat jullie te woord als jullie bellen naar de studio. Dus Gerda, goedemorgen. Vertel eens eventjes hoe dat de mensen jou kunnen bereiken.
1: Ja, dat kan via onze gekende kanalen natuurlijk. Dat kan via onze Facebookpagina. Via onze website www.radionova.be. Het kan ook via de Radio Nova app. En het kan via onze telefoon 0469 1883 60.
0: Inderdaad, je hebt het allemaal gehad. 0469 1883 60. Toch heel even bij vermelden, heel belangrijk zelfs, mochten jullie niet live op de radio willen, helemaal niet erg. Gerda heeft hier heel veel schrijfpapier, ze noteert het allemaal en we draaien natuurlijk jullie verzoeken op de radio. Dus willen jullie dat niet live doen, mag natuurlijk wel. Altijd fijn dat de mensen jullie even over horen op de radio, maar het kan dus allemaal de komende 3 uren hier via radionova.be. Luisteren kan via jouw internetradio, jouw telefoon, jouw iPad, je computer. Het kan dus inderdaad allemaal. Had ik nog iets te vertellen? Jullie kunnen meekijken in onze studio. Dat kan uiteraard via onze website www.radionova.be. Heel even doorklikken naar de videostream. En dan luisteren en kijken jullie mee hier in de studio van Radio Nova. Dit is Jan Smit.

0: Het is een nummer waar je een klein beetje blij van wordt. Hè? Een heerlijke zondagmorgen. Het zonnetje schijnt en dan draai je op de achtergrond dit nummer. Dat waren de Carpenters en dat wel met The Top of the World. We kunnen over naar Gerda, want zij heeft ons allereerste verzoekje voor vandaag.
1: Ja, ik kreeg een telefoontje van Freddy, of te zijnde Didi.
0: Ja.
1: En hij vraagt een plaat aan voor ons, voor Rudy, voor Tanja, voor alle luisteraars. En hij vraagt de plaat van Frans Duits. Met Donnie en Danoem.

0: Frans.
1: Ik kan er in ieder geval helemaal niks van, hè, Gerda? Frans, Duits?
2: Nee, geen van de twee.
1: Laat mij maar gewoon Nederlands spreken. Dat was in ieder geval Donnie en Frans Duits. En het ging over Frans Duits, een nummer dat moest ze draaien op verzoek. Gerda, vertel maar, want wij hebben er nog binnengekregen.
2: Ja, ik kreeg nog berichtje binnen van Aline. En hij schrijft graag een plaatje voor Dominique Kempeneers. Ik wil hem nogmaals mijn steun voor hem laten zien, horen, voelen. En ik vind dat dit liedje wel een beetje toepasselijk is. Hij zegt, alles komt goed. En hij vraagt de plaat van Zoë Livet met Nooit meer alleen.
1: Oké. Ja, Gerda, dat klopt hier iets even niet. Want ik heb hier een hele korte versie gevonden van dit nummer. Van Zoë Livet en Nooit meer alleen. Ik moet dat opnieuw gaan zoeken. Want dit was maar gewoon een stukje, een twintigtal seconden. Dus ik stel voor dat we die plaat zometeen. Dus Dominique of Aline, ik ga het nummer even opnieuw opzoeken. En we gaan het zometeen draaien. Eerst eventjes reclame.
3: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
4: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
7: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.radio.

0: Zo, we zijn wakker, Gerda.
1: Ja, ik toch.
0: Never Can Say Goodbye, dat was inderdaad Gloria Gaynor hier op de zondagmorgen. Op deze zonnige zondagmorgen. En jawel, we moeten er nog van gaan genieten. Want tot en met woensdag blijft het nog van dit soort weer. Lekker wat zon, 20 graden. Vandaag voorspellen ze zelfs 23 graden. Dus nog even van genieten. En vanaf woensdag zou het dan allemaal een stukje minder worden. Dan gaan we echt richting de herfst. Ja, Gerda, we gaan die plaat voor Aline nog een keer opnieuw proberen. Dus doe nog maar een keer.
1: Ja, dus Aline die vraagt de plaat aan voor Dominic Kempeneers om hem zijn steun toe te laten zien, te horen en te voelen. En hij vraagt het liedje aan van Zoe Livey, Nooit meer alleen, omdat hij dat heel toepasselijk vindt.
0: Ik ga het nog een keer proberen. Ja. Lekker rustige muziek. De zondagmorgen. Goedemorgen allemaal.

Ja, mooi hè? Het komt uit Beste Zangers, de tegenhanger zo'n klein beetje van liefde voor muziek in Nederland. Wat trouwens Clouseau ook dit jaar aan meedoet. Dat was Zoe Levi, beter gezegd. En een plaat die werd aangevraagd door Aline en liet hem helemaal speciaal draaien voor Dominique. Dat was uiteraard Nooit Meer Alleen. Favoriete platen in gedachten, laat ze maar komen hè. 0469 188360. Een bericht via onze Facebookpagina, een bericht via onze Radio Nova app en nu via 0469 188360. Stuur het maar door. Gerda zit op jullie te wachten. Haar bel heeft nog niet al te veel gegaan. Dus intussen tijd luisteren we naar deze klassieker. Lang geleden alweer al hoor, voor Boney M. In de tijd immens populair. Hits zoals Sunny, Ma Baker, Daddy Cool. Wat was er allemaal nog? Oh ja, inderdaad. Er was deze, The Rivers of Babylon. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Nova.

0: of Babylon hier bij Radio Nova op de zondagmorgen. Dat was inderdaad Boney M. Als het allemaal een klein beetje mee zit, hebben wij Karin aan de lijn. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Karin?
1: Heel goed, Ruud.
0: Heel goed. Ah, voilà. Dat horen wij graag. Een beetje aan het genieten van een lekkere, rustige zondagmorgen.
1: Ja, en we gaan ook nog van gisteren.
0: Ja, ik heb het gezien. Jij bent met Frank de Groef op stap geweest.
1: Een babbelke gedaan.
0: Een babbelke gedaan, wel, dat is een klein beetje op stap gaan, hè, Karin, toch?
1: Hè? Ja.
0: Eén ding is heel belangrijk, als het maar heel plezant was. Hè?
1: Ja, het was heel plezant, ja.
0: Voilà, meer moet dat niet zijn. En nu aan het genieten van een lekkere, rustige radio op de zondagmorgen.
1: Een tas koffie bij mij.
0: Mee een tas koffie. En de Jurgen, is hem naar de fitness?
1: Nee, hij is vandaag niet naar de fitness geweest, want gisteren... had hij pijn in het bovenbeen van het lang te gaan, daar heb dingen.
0: Oké. Okay. Goed. Zeg Karin, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, dat plaatje laten draaien van Mike Brandt van Ma Prière.
0: C'est Ma Prière. Die staat klaar. En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Dat is voor jullie twee.
0: Dank u.
1: En ook voor mijn man Jurgen Philips. Ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn. Ook voor Martin en Rudy. Godverdomme, Ruffin.
0: Ja.
1: En ook voor Frank de Groef. En ook voor Stanzi. En ook voor alle DJ's van Radio Nova.
0: Dank u wel. Dat zal het zijn.
1: Dat zal het zijn, ja.
0: Oké, dankjewel. Karin, zeg, geniet nog van jouw lekkere tasje koffie. Geniet van een heerlijke zondagmorgen daar met z'n tweetjes. En we gaan jouw plaat natuurlijk draaien hier op de radio. Karin, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende.
0: Salutjes, hè. Dag, Karin.
1: Ja, dag.

0: Ja, aangevraagd door een van onze echte vaste luisteraars van de radio. Hè, Gerda?
1: Ja, inderdaad.
0: Karin en Jurgen, ze zijn er elke dag bij. En natuurlijk ook op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. Dat was Mike Brandt en Sema Prière. Heb je dat goed gezegd?
1: Sema Prière. Ja.
0: Vertel maar, Gerda, wat heb jij nog genoteerd?
1: Ja, ik heb hier nog een telefoontje gekregen uit Tenerife.
0: Uit Tenerife?
1: Ja,
0: hallo.
1: Marleentje Koppes is op verlof in Tenerife en ze doet de groeten aan alle eenzame mensen, alle zieke mensen die nooit een plaatje krijgen. En dus ook aan het hele team natuurlijk. En zij vraagt de plaat aan Tenerife.
0: Oké, Tenerife. En we zijn gaan zoeken en we kwamen uit bij Frank Valentino.

0: Ja, je zou er maar op vakantie zitten, hè? Op Tenerife, inderdaad, aangevraagd door Marleen Koppens, deze Frank Valentino. Gerda, wat heb je dan net gekregen? Jij kreeg een heel vrolijk berichtje van Dominique.
1: Ja, hij zegt dat het zonnetje altijd schijnt door onze fijne muziek.
0: Voilà, dat wilde ik toch heel even onder de aandacht brengen. Want het is natuurlijk heel plezant dat we zulke berichten krijgen van onze luisteraars. Gerda, we gaan zo meteen nog even op verzoek draaien. Maar ik heb eerst nog een plaat gevonden van een bandje uit Nederland. Ze scoorden hele grote hits, gebeurde allemaal heel lang geleden. En dit was er eentje van. Dit is de Hermes House Band. En dat wel met Ring of Fire.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: natuurlijk gaan, Gerda. We moeten op dit moment plaatjes draaien hier op de radio. Dat was in ieder geval de nieuwe Jovali en Dans met mij hier bij Radio Nova. Gerda, verzoekplaten.
1: Ja, ik kreeg een bericht binnen van Molly en zij schrijft: Goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Jannes, je mag zelf er eentje kiezen. Oh. En dat voor jullie, voor Stonzi, voor Stef, voor Jacqueline, voor Ilseke, voor Ronnie, voor zus Marijke en een spoedig herstel voor mijn kleinzoon Jart. En voor alle luisteraars en ook het hele Radio Nova team. En we krijgen de groetjes van Molly.
0: Molly, oh, en je hebt me een opdracht gegeven, want ik heb heel veel muziek van Jannes. En ik heb uiteindelijk gekozen voor deze gezellige plaat. Jannes dus. Trouwens, straks gaan we de zoon van Jannes nog draaien op de radio. Maar dit is uit 2017, dus alweer van heel wat jaren geleden. Het nummer dat heet Eleonora. Goedemorgen allemaal.

0: Maar volgens mij hebben wij ooit al wel eens een keertje live gezien dat hij dit nummer bracht op het podium toen we daar een keertje in Nederland waren. En ik geloof dat toen de bierglazen allemaal de lucht in gingen.
1: Ja, inderdaad. Het bier vloog langs alle kanten.
0: Wij zijn toen zo eens een keertje naar zo'n piratengebeuren geweest in Nederland. Allemaal Hollandse artiesten. Het was in het Gelredome in Arnhem. Een heel groot spektakel. En inderdaad, deze beste man die was daar ook aanwezig. Wel, het was één groot feest. Zo kunnen we dat wel stellen, denk ik. Jannes, een plaat die werd aangevraagd door Molly. Ook een van onze vaste luisteraars hier op de zondagmorgen in Halle Weekend. Trouwens, ik denk dat Molly bijna altijd naar onze radio luistert.
1: Ja. Molly luistert van 6 uur 's morgens. Van nu is ze bezig aan het strijken en voilà.
0: Voilà, allemaal heel plezant tijdens de strijk of wat jullie op dit moment ook aan het doen zijn op de zondagmorgen. Zetten jullie net jullie radio aan. We wensen jullie allemaal een hele goede morgen. We zijn er voor jullie tot en met 12 uur. En Gerda, we lopen al richting 10 uur, maar we kunnen nog een verzoek laten draaien.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Dominique en hij schrijft: dag Ruud en Gerda, graag een plaatje voor mijn steun en toeverlaat Alin. Hij is al aan het werken in het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst. Ik wil hem danken om er altijd voor mij te zijn. We hebben dit jaar al heel wat moeten doorstaan, maar alles komt goed. Het plaatje van Margriet Hermans, Een Vriend. Fijne zondag aan Hans, het Radio Nova team.
0: Dankjewel Dominique, mooie keuze van een plaat. Margriet Hermans, zie je nog een keertje op de radio. Een nummer uit 1992 alweer al. En voor de fans van Margriet, vanavond is ze weer op de televisie.

0: Ja, een plaat die werd aangevraagd door Dominique, denk ik. Hè, dan?
1: Ja.
0: Hij liet hem helemaal speciaal draaien. En dat allemaal voor Aline. Steun voor elkander. En dat vinden ze ook een klein beetje hier op de radio in Hallo Weekend. Ja, Gerrit, het is bijna 10 uur, hè? Daar gaan we weer.
1: Allee, Gerrit. Maar ik was al bijna vertrokken.
0: Jij was al bijna vertrokken, ja. Ik wilde deze nog heel even laten.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholieren protesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt.

0: AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, ja. Ze hebben dat goed gedaan, hè? Een heel oud liedje van Koos Albert en dat opnieuw in een nieuw jasje gestoken. Deze Sascha en Davy, Gerda.
1: Ja.
0: Jij hoort die graag, hè?
1: Ja, ja. Ja? Maar ik hoor eigenlijk liever de Romeo's. Eigenlijk allemaal de jongens tezamen.
0: Ja, ja. Het complete plaatje. Ja. Dat waren Sascha en Davy dus en zijn het je ogen. Goedemorgen allemaal. Het is exact 6 minuten na 10 uur hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. In Hallo Weekend live vanuit Studio 3 dat we zitten. En we trachten jullie een vrolijke zondagmorgen te beleven op de radio met fijne muziek. Ik weet niet wat jullie natuurlijk op dit moment allemaal aan het doen zijn. Laat het ons eens rust eventjes weten en jullie kunnen contact leggen met Gerda.
1: Ja, en dat kan via onze Facebookpagina. Daar staat een foto van ons twee. Daaronder kan je je verzoekje inbrengen. Dan hebben we ook onze website www.radionova.be. Er is ook de Radio Nova app en er is onze telefoon 0469 1883 60.
0: Was je in paniek? Wat dacht hij? Wat gaat hij nu doen? Hè?
1: Ja. Die gaat de laatste koekje pakken.
0: Oh, was dat niet voor mij dan?
1: Nee.
0: Oké, de koffie is ondertussen hier toegekomen in de studio. We nemen daar een lekker koekje bij. We genieten van de muziek die we allemaal voor jullie mogen draaien. Dus laat maar komen. 0469 1883 60. Gerda, een beetje rock'n'roll. Wat vind jij daarvan?
1: Dat is dik oké.
0: Dik oké voor een beetje rock'n'roll. Wel, daar gaan we dan. Come on, everybody.
2: Oh, ja,
0: doe maar mee. We gaan wakker worden. Goedemorgen. Welkom bij.

0: jammer dat je liedjes maar zo kort duren. Hè? Deze was Let's Twist Again. Dat was inderdaad Chubby Checker. We zijn begonnen aan deel 2. En dat wil ook zeggen dat we natuurlijk weer onze volgende verzoekplaat hebben. Gerda, laat maar horen.
1: Ja, ik kreeg een brief binnen van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft: een heel goeie morgen, Ruud en Gerda. Is het mogelijk om Tom Jones te draaien met Can't Stop Loving You? Dit voor alle medewerkers en zeker ook voor jou en Ruud en Tanja en Rudy. Nog een prettige zondag allemaal.
0: Gaan we doen. We gaan hem helemaal draaien voor jou. Speciaal Patrick. Deze prachtklassieker, lang geleden. Can't Stop Loving You. Dit is Tom Jones bij Radio Nova.

0: Ja, eentje die je niet al te vaak hoort op de radio. En dat maakt het eens zo plezant om hem dan te laten draaien. Hè? Dat wordt gebruikt door Patrick, hè?
1: Ja, ja.
0: Can't Stop Loving You, inderdaad. Tom Jones, mooie keuze, Patrick. We hebben die plaat gedraaid hier op Radio Nova. En dat allemaal in Hallo Weekend. Gerda, hadden wij nog wat op verzoek?
1: Nee, voor het moment niet.
0: Maar jij wilde dat ik heel graag een plaat ging klaarzetten van Clouseau.
1: Ja, want ik ben hier aan het kijken op de krant. En daar staat dat dus binnenkort gaat het derde... Ja, tickets verkoop van start voor de derde concert.
0: Het is maar wat, hè?
1: En dan zou het goed zijn voor 171.000 tickets. Inderdaad. Kun je dat voorstellen?
0: Inderdaad. Het was eigenlijk zo... men kondigde van de week, of afgelopen week, of vorige week aan... van Clouseau gaat naar het Koning Boudewijn Stadion. En het allereerste volledige stadion was op 5 minuten tijd... uitverkocht. Dat waren goed voor 60.000 tickets. Men ging toen al snel naar een tweede. En nu staat een derde aangekondigd dat men gaat verkopen. En dat start allemaal?
1: Ja, dan weet ik niet wanneer dat start. Maar ik zie hier wel dus dat ze er goede hoop op hebben van dat derde ook wel zal uitverkocht geraken. Dat zou dus neerkomen op een kleine 12 miljoen.
0: 12 miljoen euro,
1: maar
0: ja.
1: Dat gaat niet allemaal naar Chris en Koen natuurlijk. Want er zijn ook heel veel kosten aan...
0: Inderdaad, er zijn heel wat onkosten aan, denk ik dan, om zo'n stadion af te huren. Podium te voorzien, geluid, licht en alles wat daar nog rond komt kijken. Er zal wel de nodige merchandising worden gemaakt voor die concerten. Dus
1: maar ik denk dat Koen en Chris vinden dat het nu toch wel een klein beetje te gek wordt.
0: Ja, maar ik denk dat ze ook nog wel gaan voor concert 4 en 5. Kun jij fluiten, Gerda? Allee, ik hoor niks. Al wel, we gaan genieten van Clouseau.

0: Ja, vroeger zongen ze dan welkom in het Sportpaleis. Nu is dat de AFAS-doom geworden. Maar welkom in het Koning Boudewijnstadion. Nee, dat klinkt daar weer niet eerder.
1: Welkom in het Boudewijnstadion.
0: Ja, hij zou het ervan kunnen maken in ieder geval. Dus dat gaat allemaal gebeuren volgend jaar in augustus, geloof ik. Enkele Clouseau-concerten allemaal in het Koning Boudewijnstadion. We gaan dat uiteraard allemaal in de gaten houden hier bij Radio Nova. Maar het is inderdaad nog heel ver weg. Ja, we hebben daar straks Jannes gedraaid hier op de radio. En de zoon van Jannes, Jan Wolters, heeft zich ook helemaal gestort op de muziek. Hij heeft de afgelopen week zijn allernieuwste plaat uitgebracht. Zijn allereerste single. En ik wil dat eens heel graag draaien hier op de radio. Gisteren was het ook al in het programma bij Rudy en Tanja. Wel, vandaag gaan wij hetzelfde doen. Dit is dus Jan Wolters. En het nummer dat heet Ik Wil Jou.
2: Ik wil jou.

0: Ja, helemaal gedraaid. Deze uit het Songfestival volgens mij van heel lang geleden. Dat was Bugsfizz. En dat wel met Making Your Mind Up. Verzoekplaten, ze zijn welkom. We hebben er op dit moment geen meer klaarstaan. We hebben er al heel wat gehad. Maar heb jij zoiets van, ik heb nog wel een plaat die ik nog heel graag wil horen hier op de radio. Wel, we gaan dat eventjes doorsturen. Gerda, zeg maar even.
1: Ja, dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via de Radio Nova app. Dat kan via de website www.radionova.be en dat kan ook via onze telefoon 0469 1883 60. En ik zie dat er hier eentje binnenkomt van heel ver, dat komt van Turkije.
0: Dat komt van Turkije, yep. Dus daar wachten wij heel even op. Intussen tijd wil ik eens een lekkere Hollandse klassieker voor jullie draaien. De Havenzangers.

0: Ja, ja, inderdaad. Pretty Woman. En Pretty Woman zit hier ook in de studio bij mij. Hè? Gerda?
1: Ja, dus zoals je het ziet, Ruud.
0: Ja, inderdaad. Roy Orbison. Ja, Gerda. Ik ben hier heel even aan het kijken naar de kranten van vandaag. En vandaag gaat het gebeuren. Hè? Wie wordt het? Wie wordt Europees kampioen wielrennen? Hè?
1: Ik zou het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is, Ruud. Verleden week hebben we dat ook gedaan.
0: Ja.
1: Dus we zullen afwachten en we hopen op een Belg.
0: Het is allemaal te doen in Slovenië, zie ik hier. Tadej Pogačar, hij gaat er niet bij zijn. Dat heeft allemaal te maken dat hij een ongeluk in heeft gehad tijdens een of andere wedstrijd in de Ronde van Spanje of zo. Denk ik dat het was, ik weet niet meer precies. Maar Remco Evenepoel staat weer wel genoteerd als favoriet. Maar er zijn nog andere kanshebbers. Dus we gaan dat natuurlijk vanmiddag allemaal volgen. Gerda, vakantieliedjes. Er zijn mensen op vakantie. Onze vaste luisteraars zijn op vakantie. Ja. Vertel het eens.
1: Ik kreeg een berichtje binnen vanuit Turkije van Rufin. En hij schrijft, hallo Gerda en Ruud. Het liedje van Holiday van Luc Steno voor alle luisteraars. Vanwege Martin Rufin uit Turkije. En dat zal waarschijnlijk ook wel zijn voor de lijst die hij normaal gezien opnoemt.
0: Ja.
1: Maar het zal een beetje veel geweest hebben om te schrijven, denk ik.
0: En ik vraag me dan af, zou hij dan al lekker aan het zwembad liggen?
1: Dat weet ik niet. Hij is nu, denk ik, naar de radio aan het luisteren.
0: Ja, maar dat kan ook aan het zwembad natuurlijk. Hè? Met zijn telefoon in de hand.
1: Maar hij zal alsjeblieft wel een danske placeren rond het zwembad dan.
0: Oké, dan gaan we die plaat heel vlug draaien. Speciaal voor Rufin en Martin. Daar heerlijk op vakantie in Turkije. Geniet ervan. Geniet natuurlijk van de muziek op de radio. En natuurlijk van jullie favoriete plaat. Luc Steno.

0: Ja, ja, een heerlijke vakantie aan jullie gewenst daar, Rufin en Martin in Turkije. Geniet ervan en we draaiden deze plaat helemaal speciaal voor jullie. Holiday, dat was Lux Steno. En ik denk dat we van Turkije richting de Costa del Sol moeten gaan dan.
1: Ja, inderdaad, want Molly die stuurde ons nog een berichtje en ze schrijft: Rudy en Ruud en Gerda, kun je een plaatje spelen van de zangeres zonder naam? Was aan de Costa del Sol. En dat voor al de mensen die ik daar straks opgenoemd heb.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Ja, dan, wat was er aan de hand van een van de dames van de Dolly Dots was jarig?
1: Ja. Anita Helker.
0: Ja.
1: Dat was een van de originele dames van Dolly Dots. Die heeft meegedaan van 1979 tot 1985.
0: Oké.
1: En die is 66 jaar geworden.
0: 66 ondertussen alweer al. De Dolly Dots. Ja, ze waren heel populair. En niet alleen in Nederland, maar uiteraard hier ook in België. Ze maakten hele fijne muziek. Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Toen deze dames toch aankondigden van allemaal te stoppen met muziek maken. Het gebeurde allemaal al heel lang geleden. Er was heel wat om te doen. Nadien zouden ze nog terug bij elkaar komen. Maar of dat echt ooit allemaal gelukt is, dat weet ik niet. In ieder geval, Gerda, onze volgende plaats. Ja, we hebben er wat werk mee gehad, maar we hebben hem gevonden. Moeten we draaien. Vertel eens op verzoek.
1: Ja, wel. Tilly die stuurde een berichtje. Goedemorgen op deze prachtige dag. Ik hoorde dit liedje afgelopen week op jullie radio, zegt ze. En het deed me terugdenken aan mijn jeugd. Graag vraag ik het nu aan voor iedereen die het origineel kent. Want nu is het in een modern jasje gestoken. A5 met Calimero.
0: Ja, inderdaad, Calimero, kun jij dat nog herinneren?
1: Ja, dat is een piepgelijk kluikentje.
0: Kluikentje met het eierdopje op zijn hoofd. Hè?
1: Dat is niet eerlijk.
0: Dat is niet eerlijk. Oh nee, en ik ben zo klein. En,
1: ja, en jij bent groot en ik ben klein. Dat is niet eerlijk.
0: Inderdaad. Tilly, we zijn dat liedje gaan zoeken en we hebben het gevonden.

0: Ja, ja.
1: Ik ben groot en ik is klein.
0: En dat is niet eerlijk. Inderdaad, Gerda, ik ben het gaan opzoeken. Voor de eerste maal uitgezonden op de Nederlandse televisie op 6 januari 1972. Excuseer, en het kuikentje is bedacht in Italië. Daar was een man die heeft dat bedacht. Men heeft er een tekenfilm van gemaakt. En ik denk dat er zo'n 140 afleveringen van zijn gemaakt. Calimero.
2: Ik denk dat ik het allemaal gezien heb.
0: Ja, dat keken keken wij in 1972. Dus als ik even vlug tel, ja, een jaartje of 8. Toen zaten wij met z'n allen op de grond voor de televisie. En dan mochten we daarna kijken. Misschien nog wel in zwart-wit toen in die tijd. Ja, inderdaad, Tilly. Een leuke keuze. Een fijne plaat die je aanvroeg op de radio. Dit is de Spiksplinter nieuwe Gerard Joling. Een nieuwe plaat voor...

0: Ja, binnenkort is hij natuurlijk weer te zien met zijn Real Life Soap Only Joling. Een nieuwe single van Gerrit Joling hier. En hij heeft een creditcard van staal.
1: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
2: This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease lightning?

0: Ja, Gerda, ga jij eens even aan mij vertellen. Hoe vaak heb jij die film al gezien, hè?
1: Ah, wel, ik weet het niet en ik kan daar blijven naar kijken. Want ik ga u zeggen, hè, in die tijd, ik was eigenlijk een beetje stapelverliefd op John Travolta.
0: John Travolta, ja, was dat de man?
1: Oh ja, maar nu achteraf bekeken.
0: Inderdaad. Hey Gerda, we komen aan

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholieren protesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: Het is zo'n liedje dat wel vaker wordt gebruikt op de zondagmorgen op de radio. Dit was Bertie's Reading en inderdaad met Sunday Morning. Hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij. We zijn er nog een hele uur lang hier op de zondagmorgen. En dat natuurlijk allemaal in Hallo Weekend, hè? Hallo Weekend, een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraar. Dus heb jij voor ons nog een hele fijne plaat die je heel graag wilt horen op de radio? Allemaal heel simpel. Vlug even naar ons doorsturen. Dat kan naar 0469-1883-60. Ik herhaal dat even. 0469-1883-60. Jullie mogen het gewoon netjes doorgeven aan Gerda. Willen jullie dat live op de radio doen? Dat kan dan uiteraard ook. Jullie kunnen een bericht posten op onze Facebookpagina. Gerda heeft daar een link op geplaatst. Jullie kunnen een bericht sturen via onze Radio Nova app, oftewel via onze website www.radionova.be. Rechtsonderaan even berichten sturen en dan komt het allemaal dik in orde. Even kijken wat Gerda er nog is. Gerda?
1: Yep, ik ben er.
0: Het weertje zit mee, hè? We hebben het net nog even gehoord in het nieuws, het zonnetje schijnt.
1: Ja.
0: Maar ik zie hier in de kranten, Barcelona in Spanje en dergelijke. Ja, het is, het is niet goed daar.
1: Nee.
0: En het zou...
1: Overstromingen en wat is het allemaal niet.
0: Hij komt elk jaar terug, hè?
1: Ja, maar dat is meteen een El Niño, of hoe noemt hij?
0: Ik denk dat het, ja, inderdaad, ook het warme zeewater heeft ermee te maken, denk ik. Dat er daar flinke onweerders voor zich vormen. En ja, Barcelona en omstreken, de kanten van Valencia, ook allemaal
1: Murcia.
0: Weer... Ja, ook allemaal weer niet goed. Heel veel water, overstromingen, auto's die wegspoelen en dergelijke. Daar mogen wij van gespaard blijven, vind ik dan.
1: Ja, en ik denk dat ze in Spanje misschien toch wel een keer iets moeten gaan doen aan hun rioleringen.
0: Ja, ik denk het wel. Hey, goedemorgen allemaal. We gaan nog een uurtje verder hier met het programma Hallo Weekend. Dus hebben jullie platen? Laat maar komen, hè. Ondertussen de beurt aan Nicole en Hugo.

Ja, toen nog met z'n tweetjes, hè. Nicole en Hugo. Ik vind dit zo'n mooie plaat. Muziek is ons leven. Een nummer dat ze toen nog beide brachten. En ja, Nicole is er al een hele tijd niet meer. En Hugo, die zet zijn carrière op dit moment ook een klein beetje verder als acteur. Want we zien hem hier regelmatig of dagelijks op de televisie in de Vlaamse soapserie Familie. Ja, ik lees hier nog een beetje een opmerkelijk bericht in de krant. Henk Wijngaard, u kent hem nog wel. De man achter Met de Vlam in de Pijp en dergelijke. Hij is wat ziek geweest. Hij heeft een open hartoperatie moeten ondergaan. Maar het gaat ondertussen allemaal weer een stukje beter met deze allerbeste man. Ik stel voor dat we hem nog eens draaien. Dat is lang geleden.

0: Ja, we moeten daar niet al te ver voor gaan hoor. Ik wil naar huis. Dat was Henk Wijngaard hier op Radio Nova. Even kijken. De telefoonlijn gaan we nu openzetten. En we gaan luisteren naar Irene. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Kijk eens. Ja, maar ik ga het nog een keer herhalen. Irene is altijd even klaar en duidelijk. Hoe is het met Irene?
1: Goed.
0: Ja.
1: Een beetje verkouden, maar allez.
0: Ja, ik moet toch even iets vragen, Irene. Hoe was het in Malaga?
1: Oh, warm. Goed.
0: Genoten
1: mooi
0: van...
1: weer.
0: Mooi weer?
1: Ja.
0: Ah, kijk, dat is plezant om te horen. Toch een beetje van genoten?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Mooie stad, dat is mooi. Het was daar mooi.
0: Ik ben wel die kanten al geweest, maar in de stad zelf heb ik nog niet gedaan. Dus,
1: Moet dat een keer doen.
0: Moeten we een keer doen. Nou wel, ik zal het hier met mijn madame zo overleggen. Hè?
1: Ja.
0: Zeg, Irene, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, eerst een plaatje voor... Allee, dat ik aanvraag voor ons Nora.
0: Mm-hmm.
1: En dochter Nora, ons Nolwe, mijn kleinzoon. En zijn vriendin. Ook voor heel het Radio Nova-team.
0: Ja.
1: Voor Martin en Refin. Voor mijn familie, vrienden en kennissen en alle mensen dat ik vergeten ben.
0: Oké, zeg, Refin en Martin zijn ook op vakantie, hè?
1: Hola.
0: Ja, ze zitten in Turkije. Ze zijn naar de radio. Ze zijn naar de radio aan het luisteren. Dus ze zullen het vast gehoord hebben. Zeg, Irene, dankjewel voor te bellen. We wensen jou nog een fijne zondag. Geniet nog een beetje van de muziek van Radio Nova. En we gaan natuurlijk jouw plaat draaien hier op de radio. Jij vroeg Roy Orbison, Yo te amo Maria.
1: Ja.
0: We gaan hem draaien, Irene. Een fijne dag, hè?
1: Ja, dag Ruud. Nog een fijne zondag.
0: Tot de volgende keer, hè. Dag Irene.
1: Ja, dag.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, Ronnie Tober van al heel lang geleden. Kent hem nog wel, hè? Hij heeft heel wat liedjes gemaakt. Morgen dan schijnt de zon voor jou. Dat is ook zo'n mooie plaat van hem. Maar dit was Met een roos in je blonde haren. Inderdaad, Ronnie Tober. Hera, je hebt nog wat binnengekregen om te draaien op de radio.
1: Ja, ik kreeg een verzoekje binnen, een sms'je van Mauricio. En hij schrijft, mag ik langs deze weg wat vragen voor mijn eerste dag na jaren terug te zijn in ons Vlaanderen? Hij vraagt het liedje aan van Wiltura, Vlaanderen mijn land. Hij doet de groetjes aan alle Vlamingen, alle leden van en medewerkers van Radio Nova, eigenzinnig anders.
0: Ja, ik moet hier even opzoeken. Oh ja, ik hoorde er een geluidje, maar er stond nog een muziekje aan. Inderdaad.
1: Vlaanderen mijn land.
0: Vlaanderen mijn land. Van,
1: wakker worden.
0: Ja, maar er was hier een muziekje aan het spelen op de achtergrond. En ja. Ik wist even niet waar dat het vandaan kwam. Maar ik heb het ondertussen gevonden. Mauricio, deze helemaal voor jou. Wiltura op Radio Nova.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.radio.

0: Het was in 1969 dat hij zijn allereerste plaat uitbracht. Dat nummer dat heette The Sound of Goodbye. Later in 1975 was er natuurlijk deze The Elephant Song Kamal hier op de radio. Dus ja, zo af en toe een rustpuntje in het programma, dat mag wel een keertje. Gerda, die vraagt me net of dat we al een cowboy plaatje hebben gedraaid. Heb je al eentje gevonden?
1: Nee.
0: Zoek eens een leuk cowboy liedje. Een country liedje, we gaan het zo meteen draaien op de radio. Maar eerst al wat nieuwe muziek hier. En dat allemaal van Jeroen van Zeilst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
2: Denk

0: Ja, als ik de tekst van dit liedje hoor, ik ga niet van roosje naar roosje, dan moet ik meteen denken aan dat nummer van Connie van den Bos. We gaan het volgende week een keertje draaien hier in het programma, maar dit was dus de nieuwe Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Gerda, we krijgen graag complimentjes, hè? Toch?
1: Ja, we krijgen graag complimentjes. En ik heb hier nog een heel mooi complimentje gekregen van Patrick van Liedekerke. Hij zegt, bedankt Ruud en Gerda voor het mooie programma met heel veel diverse muziek van vroeger en nu. Topprogramma. Proficiat, ik heb ervan genoten. Doe zo verder.
0: Voilà, we gaan nog heel even verder doen tot en met 12 uur. Jij vroeg een countryplaatje. Wel, daar gaan we nu naar luisteren. Alan Jackson, dit is Line Dance Touch Push. Zo heet het. Dus begin er maar aan.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: dan goed.
1: Ja, dat was ook de titel van het nummer. Jij maakt alles beter dan goed, Gerda. Dus,
2: merci Ruud, dat is in orde.
1: Dat is graag gedaan. Gary, niet Gary Hager. Hè?
2: Nee, ik zeg daar altijd Gary Hager tegen.
1: Gary Hager. Nee, het is Gary Hager, hè? Inderdaad. Ja. En we moeten van Gary Hager over naar...
2: Edi uit Gaverland. Want Edi die stuurde ons, goedemorgen Radio Nova. Vandaag graag Liefde voor Muziek van Raymond van het Groenewoud, omdat een zondag met goede muziek altijd net wat mooier is. Voor alle luisteraars, en hij zegt er ook nog bij, dikke merci aan jullie voor jullie toppresentatie elke zondag. Dank u wel, Edi.
3: De minder gelovigen,

0: ziek!
1: En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
2: Olé, olé.
1: Speelt de beschaving ons wekelijks zoveel parten?
2: Olé, olé.
1: Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland.
2: Olé, olé.
1: Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant.
2: Olé, olé.
1: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
2: Olé, olé.
1: Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Ja, het is daarom dat we het ook een klein beetje verdoenen, Gerda. De liefde voor muziek, dat was inderdaad. Remo van het Groene Woud werd nog aangevraagd door, vertel maar eens even.
1: Door Edi uit Gaverland.
0: Door Edi uit Gaverland. Zo, Gerda. Het is 9 minuten voor 12 uur. Ja, ik heb u even wat harder gezet, Gerda, want jouw schuif stond niet helemaal open. Dus doe het nog eens.
1: Mijn schuif. Ik zeg, we moeten dus afsluiten als ik het goed begrijp.
0: Ja, het is alweer voorbij. 3 uren zijn voorbij gevlogen. We willen uiteraard de mensen allemaal bedanken die de platen hebben aangevraagd.
1: Inderdaad, daar zijn we heel blij mee. En ook met de complimentjes die we krijgen.
0: Ja.
1: Dat is heel leuk om te horen natuurlijk.
0: Inderdaad, volgende week dan is er dit programma weer. Zaterdag en zondag tussen 9 en 12 uur. 9 en 12 uur op zaterdag wordt gedaan door Rudy en Tanja.
1: Wij komen en in co-presentatie met Patrick van Bever.
0: Ah, Patrick van Bever, die gaat ook langskomen. Ah, ja. Maar dat is plezant. Ja. Ik ben het de komende week weer met Lunchen met Ruud. Gewoon elke dag om 11 uur. Hier net na Jan Bakker. En vanmiddag, wat hebben we vanmiddag nog, Gerda?
1: Wel, vanmiddag, het Land van de Groot zal vandaag non-stop zijn. Patrick kan er vandaag niet bij zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben wel van 3 tot 5 ook nog de muziekvitamine van Patrick van Bever. Maar wij vallen niet zonder muziek, hè?
0: Is dat niet tot 6 uur? Nee, nog niet.
1: Nee, dat is vanaf november.
0: Vanaf november gaat er een uurtje bij komen bij Patrick van Bever op zondag. Dus we houden dat allemaal in de gaten. Gerda, ik kan er van hieruit nog eentje draaien. En ik heb een lekkere Vlaamse klassieker gevonden. Een leuk liedje. We gaan even springen. We springen uit het vliegmachine.
1: Oh, dit is Eddie Barry.
0: Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangekomen.

0: Gevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

0: zijn zondag vandaag, zondagmiddag. Het is net 3 uur geweest. Welkom hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. En welkom ook meteen in een nieuwe aflevering van Muziek Vitamine hier met Patrick van Beveren. Ik dus met andere woorden. We zijn vandaag gestart met een nieuwe plaat van Henk Bernhard. En hij had het over de magische momenten. Ja, en veel magische momenten ook te beleven in deze aflevering alweer. Wij gaan terug in de tijd nu met een van Elvis Presley uit 1965. Please don't stop loving me. Goedemiddag iedereen.
1: Please don't stop me.

mensen die bijna elke dag luisteren naar Radio Nova, die weten wat ze hier elke dag opnieuw krijgen op hun bord geschoteld. Dat is Nederlandstalig en Vlaamstalig werk, afgewisseld met die heerlijke terugblikken. Ja, elke dag opnieuw. Deze hier, die kwam uit 1997, Willy Sommers. En toen kwam jij. En wij gaan eens kijken wat er in 1963 uitgebracht werd. Wel, dit onder andere, Rick Schuyler is dit, en Crying in the Cherry Soda Pop.

0: Een van onze nieuwheden hier vandaag, ook in deze aflevering van jouw muziekvitamine. Dat was Wally McKay en Stella met O Luciano. Wij gaan straks na onze mededelingen luisteren naar een van die grote hits van Christophe uit onze regionen hier. Zometeen hoor je hem met Stop uit 2023. En daarna een heerlijke terugblik alweer uit de jaren 80. De Maisonettes en Hardage Avenue, allemaal hier op jouw radio.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Patrick van Bever op Radio Nova.

Maar toch ook wel een terugblik die heel veel gedraaid geweest is op de radio. 1982, de Maisonettes en dat met Heartache Avenue. Nu twee platen na elkaar. Eentje van Corrie Konings en Mijn Liefde Kent Geen Grenzen. En daarna heb ik ook voor jullie nog een heerlijke van Danny D'Amaro en Eloise.

genieten op deze zondagmiddag. Danny D'Amaro was dat met een plaatje dat uitgebracht werd in 2009. Je hoorde Eloise van hem. Ik heb nu voor jullie eentje van onze nieuwere klaarstaan. Dat is Ruud Zwaan en Heb jij plannen vanavond?

Dat was vroeger al een grote hit natuurlijk van ABBA en Voulez-vous. Wel, op die Voulez-vous werd deze single gemaakt. Jennifer Burton en Voel je goed. Zometeen heb ik voor jullie Steve Tielens. En die vraagt ons of we vanavond eens langskomen.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.
2: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Steve Tielens en kom je vanavond lekker gezellig bij elkaar op de koffie misschien wel. Het is tijd nu voor een plaatje te draaien van Clouseau. En zij hebben het dan weer over vonken en vuur.

Ja, de tijd die vliegt hier weer voorbij op deze zondagmiddag. Dat was Nelis Heesbeen, Ik heb jou niks beloofd. En daarvoor hadden wij ook nog een terugblik uit 1964. Terry Stafford met Suspicious. Het is tijd om afscheid te nemen wat dit eerste gedeelte betreft van jouw muziekvitamine op zondagmiddag bij Radio Nova. Ik zou zeggen, blijf gerust hangen, want zometeen na de klok van 4 uur is er ook nog deel 2 van deze aflevering. Wij gaan eruit wat dit gedeelte betreft met Suzy Marel en 80 kussen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber

0: parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op delijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Dit is Patrick van Bever. Met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
3: Op jouw radio.
2: Op jouw radio.
4: Allee, niet te lelijk doen. Ze beetvalt door de facteur.
5: Patrick van Bever.

terugblik van vroeger die omgezet is in een Nederlandstalige plaat. Deze hier was van Willem Bart en Dans nog eenmaal met mij. Als jij zin hebt om te dansen op deze zondagmiddag, ga gerust jullie gang naar mij. Moet je niet zien, ik draai hier enkel en alleen de plaatjes voor jullie. Welkom in deel 2 van Muziekvitamine, hier bij jouw eigenzinnige radio. Dit is nu Femke Hengeveld en gun mij de liefde alstublieft.

Een goede raad voor al onze luisteraars die deze mensen hebben meegegeven. Dat waren de Romeo's van een tweetal jaar geleden en altijd blijven dromen, zeker en vast, ja. En wij hebben nog eens gaan snuisteren in ons verleden van de hitwereld. Ja, heel lang geleden vonden we Brenda Lee terug en dit is ze met een van haar plaatjes, Heart in Hand. En zometeen, na de mededelingen, heb ik voor jullie nog een plaatje van Jesse en Bobby Prins in duet. Ik heb nog meer dan 1000 dromen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
1: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, geweldig toch. Al die leuke terugblikken. Nederlandstalige, Vlaamstalige, Engelstalige. Maakt voor ons niets uit. Wij draaien voor iedereen wat wil hier bij Radio Nova. Dit was er een van Jesse en Bobby Prins. Ik heb nog meer dan 1000 dromen. En deze hier, die komt uit de jaren 70. Dit is Harpo en Movie Star. MUZIEK

0: Ja, mag dat wel of mag dit niet? Een goede vraag trouwens destijds. Dat was John Terra en Magdalene hier bij jouw eigenzinnige radio. En net daarvoor hadden wij ook nog een hele leuke van Bob Offenberg. En die had het dan weer over dat lekkere ontbijt. Wij hier, wij hebben voor jullie een plaatje klaarstaan van André Hazes. Ja, het is ook een duetje. Jij bent het leven voor mij. In duet met Willy Alberti.
1: Radio Nova.

Ja, de Nederlandse versie van dit plaatje. Ik doe wat ik wil. John Itlink was dit op de radio. En wij hebben nog eentje uit de jaren 60 gevonden. Dolly Parton, oh zo bekend. En een tijdje geleden is ze jammer genoeg overleden. Wel, wij hebben ze nog eens klaarstaan op de radio. En The Love You Gave Me.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Er ligt 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ja, op een zondagmiddag draaien wij ze net iets meer dan gewoontegetrouw. Dat was er eentje uit 1962. Ja, die Golden Oldies allemaal heerlijk op een zondag. Dat was Mark Winter en Venus in Blue Jeans. Wel, deze hier die komt uit 2021. Dus nog niet zo lang geleden. We hebben het over Sammy Bergmans en wat je...

Toch wel een van onze nieuwere singles hier op de radio. Marco Talsman. En we raken het langzaam kwijt. Wij, beste vrienden van de radio, gaan langzamerhand maar zeker richting 5 uur uit. Dus het einde nadert alweer voor deze uitzending van Muziekvitamine. Ik ga nu een plaatje draaien van een man die ons nauw aan het hart ligt. Ik vertrek er volgende week mee naar Spanje met een heleboel andere fans. Ja, samen naar Spanje met Frank van Damme en Chris Moran, die rijdt ook met ons mee. Wel, dit is hij, Frank van Damme, met alle zorgen, die zijn dan weer voor morgen, als wij op vakantie mogen. Zeker en vast wel, ja.

een hele tijd geleden, een aantal jaren geleden moet het al geweest zijn, had ik ook dat idee. Ik doe alleen nog maar leuke dingen en plezante dingen waarvan we gelukkig worden. Eveline Kanoten heeft daar een plaatje over gemaakt, een jaar of 5 geleden. Beste vrienden, we zijn toegekomen aan onze laatste plaat in dit programma. Ja, Muziek Vitamine op zondagmiddag tussen 3 en 5 uur met Patrick van Bever, ik dus aan de microfoon. Ik wens u nog een fijne verderzetting van uw zondag. En wij gaan eruit met Celine Hermans. En alles ben jij. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit uur.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Powell's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Rijtje!
5: Hey Mart, deze is van mij, vriend.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldie.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.